Zijn vingers vergrepen zich aan het jongetje dat kaarsen aanstak en Ave Maria zong. En na de miswijn vroeg hij met gevouwen handen aan de Vader die alles ziet, vergeving voor zijn zonden.